Turkse Hawija. Defensieminister Yeşilgöz zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Dit uur gegarandeerd.
4: Ariana Grande
5: here. This is Lady Gaga.
6: Rain on me. Rain on me. Featuring avec Lady Gaga et Ariana Grande.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

2000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Schravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Regio 8. Headlines.
8: Dit is Jurien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3:00 is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoertje. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
4: De Doetinchemse Kadefeesten
3: is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
4: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
5: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
6: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
7: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
6: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Ja, weer een warm welkom vandaag. Jongens, de heetste dag van het jaar. Waarschijnlijk gaat hem dit worden, of kan het nog heter worden. Code rood voor vrijdag de 26e. En tot 10 uur.

Dit is het origineel van Ella Ella. Het blijft ook de hele dag in je hoofd zitten. Niks mis mee op zich. Vrolijk liedje uit de jaren 80 van Frans Gaal. Hey, goedemorgen. Lekker niks doen vandaag. Heb je naar het voetbal gekeken? Ik wilde wel, maar misschien net als bij jou toch.

0: Het is Shakira, Burna Boy, Die Die. Het liedje hoort natuurlijk bij het WK.
1: Begin je dag goed.
0: Die Shakira. Ik zal even te kijken of het nog steeds zo is. Want een paar jaar geleden kwam het bericht de wereld in. Die Shakira heeft haar kont verzekerd, hè? Ja, ik zei kont, inderdaad. Achterwerk. Er zijn nog andere woorden, maar ja, goed. Het is 17 minuten over 7, je zit aan het ontbijt, ik hou me in. Maar goed, dus heeft haar achterwerk verzekerd voor iets van 15 miljoen dollar. En ik zat even te kijken, is dat nog steeds geldig? Was dat niet ooit eens een geintje? Nee hoor. Als je alleen al naar haar achterwerk kijkt, dan heb je al een probleem. Ongelooflijk dit. Dit is Regio 8 en het feestje natuurlijk, het oranje feestje van de afgelopen nacht. Ik wilde kijken, maar ook ik ben in slaap gevallen en jij misschien ook wel. Dat je dacht, ja, ik wil toch eigenlijk wel kijken naar Tunesië tegen Nederland. Net niet gelukt. Achteraf ook wel weer ben ik hartstikke tevreden erover. Anders had ik hier met, ik weet niet welk gevoel gezeten, maar dan valt er weinig nog te slapen daarna. Volgende wedstrijd tegen Marokko. En dat is ook alweer op zo'n geweldige tijdstip. Tussen 3 en 5. In de nacht. Maandagnacht, dus eigenlijk als het dinsdag net een paar uurtjes oud is, dan wordt die wedstrijd gespeeld tegen Marokko. En dan is het erop of eronder. En dan denk ik dat meer mensen toch wel hun wekker willen zetten of wakker willen blijven om die wedstrijd te volgen. Ja, spannend hoor. Komende maandagnacht dus, 's nachts om 3 uur, Nederland tegen Marokko.

0: Ik dacht, ik zal eens even kijken op YouTube. Zit er een leuke videoclip bij deze plaat? Hebben ze die ooit bedacht bij Normaal? Ja hoor, een hele grappige. Moet je maar even checken. YouTube voor Hendrik Haverkamp. En deze legendarische band uit de regio. 4 minuten voor 19:30. Zo direct het laatste nieuws uit de regio. Ik doe daarvoor even de deur open. Want we gaan ietsje verderop het pand in hier in Ulft. Bij regio 8. Bart Meijer, goedemorgen man.
1: Marcel, goedemorgen. Ja, ook op de redactiekamer van regio 8 is het behoorlijk heet. We hebben de deur maar even opengezet met de vogeltjes op de achtergrond. Zometeen heb ik het over studenten van het Graafschapcollege. Die liepen gisteren een mars door de binnenstad van Doetinchem. Het zijn studenten die een speciale opleiding volgen om klaar te staan voor onze veiligheid. En ook heel belangrijk nieuws, er is een aanknopingspunt gevonden in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wieco van Leeuwen uit Borculo. Dat en meer in het nieuws.
0: Dankjewel man. Over

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
7: Mediamarkt, laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Regio 8 Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ondanks code rood gaat het driedaags festival Lago Lago in de Achterhoek gewoon door. Volgens organisator Rob Simons is dit besloten na overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente Montferland. Het helpt mee dat het festival rond een recreatieplas ligt, waardoor er veel water, ruimte en schaduw van bomen is. Voor ziekenhuizen geldt code rood in principe niet voor extra maatregelen, al is het wel drukker omdat meer mensen hitteklachten hebben. Het verouderde Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft daarom 35 tot 40 airco's op patiëntenkamers geplaatst. De politie heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Duitse en Nederlandse agenten hebben gezocht in het natuurgebied bij Duitse Vrede. Volgens de onderzoekers kan het gevonden spoor belangrijk zijn voor het vervolg van de zaak. Wat er precies is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. Tientallen studenten van het Graafschap College liepen gisteren in een mars door de binnenstad van Doetinchem. Tijdens deze tocht lieten de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap zien dat ze klaarstaan om verantwoordelijkheid te nemen om onze vrijheid en veiligheid. Ook willen ze hiermee een waardering tonen aan veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet. Amy en Lars zijn twee studenten die Defensie een warm hart toedragen.
17: Ik wil later ook naar Defensie. En met die achtergelegende reden is het eigenlijk best wel mooi om dit te doen.
18: Net zoals Amy wil ik ook bij Defensie. Heb ik ook gesolliciteerd. En het is toch wel een stukje belangrijk om die mensen te blijven herdenken. Omdat het gewoon heel belangrijk is omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid.
16: De mars die ze gisteren hebben gelopen werd met 10 kilometer ingekort vanwege de hitte. Terwijl de meeste mensen vandaag de koelte opzoeken en zware inspanningen vermijden, stappen de 25-jarige Wesley en Silke in het huwelijksbootje op deze bijzondere datum. Het is namelijk 26/6/2026. Het Winterswijkse stel zegt dat ze er wel heel vroeg bij moesten zijn. Ze hadden de afspraak al anderhalf jaar van tevoren vastgelegd. Je weet namelijk dat je niet de enige bent op zo'n datum die wil trouwen. Er is overigens geen diner binnen, maar een barbecue buiten in verband met de hoge temperaturen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Speciaal voor ene Arita uit de Doetinchem. Arita. Ik vind het een typische Achterhoekse naam. Ze vroeg dit verder liedje aan. Dankjewel, Arita. Onderweg nu naar haar werk in Winterswijk. Gewoon lekker op de fiets met twee dopjes in haar oor. En dan zit ze daar nog de show te luisteren. Kijk, dat zijn stiekem zelfs de leukste luisteraars, denk ik. Die zijn zo fanatiek. Heel geweldig. Will Smith hoorde hier voorbij komen. En daarvoor de Bee Gees en Jive Talking. Je mag hem gaan inlijsten deze dag. Met code rood. Of je nou wil of niet. We kunnen de 40 graden gaan aantikken. Ja. Ligt net een berichtje van iemand uit Zeeland. Nou, hier is het code donker oranje. Nou, dat valt al mee. Frisjes weg. Hè? Ja, je moet echt rustig aan doen. Blijf vooral binnen bij de airco. En als je geen airco hebt, nou joh, zo'n waaier kan ook nog. Of laat iemand waaien voor je. Die gaat voor je staan. En het zou kunnen natuurlijk, hè. Of een collega of zo die wat fris voor je regelt. Een beetje aardig zijn voor elkaar. En niet lopen zeuren over het weer van, maar het is het heet, hè, want dat vinden we allemaal. En we hebben het lekkere oranje gevoel bij de dag van Code Rood, omdat we gewonnen hebben van Tunesië. En doorgaan in Amerika, Mexico en Canada voor het wereldkampioenschap voetbal. Marokko dus, maandagnacht, 3 uur is de aftrap. Over voetbal gesproken, Andries Ulderink. Misschien zeg je die naam iets, uit de regio. Hij wordt de nieuwe trainer van het Zuid-Afrikaanse Cape Town FC. City FC zelfs. Cape Town City FC. Hij komt uit Aalten, 56 Andries, en wordt in Kaapstad de opvolger van Jan Vreeman, die leidde de club het afgelopen jaar. Het is net niet gelukt om naar het eerste niveau te gaan. Hij werd namelijk tweede op het tweede niveau. Jan Vreeman. En de opvolger is dus Andries namens Regio 8. En iedereen uit de Achterhoek natuurlijk ontzettend veel succes gewenst het komende jaar. Regio 8, Vitesse, over voetbal gesproken, heeft daar niks mee te maken natuurlijk. Sommige mensen zouden die link trekken van, komt de groep uit Arnhem? Wel nee joh, gewoon uit het westen van het land. En ze heette toevallig ook Vitesse. Good Looking was een aardig liedje. En dit is de bekendste waarschijnlijk wel voor je. Uit de jaren 80. Ja, vanaf een singeltje. Rosalind.

Smit, dit is Regio 8 met gratis kaarten voor een prachtig festival. Het is het volgende weekend. Dit weekend even lekker rustig aan doen, maar volgend weekend, 3, 4 en 5 juli, vindt het plaats. Hoochie Koo heet het. Ik hoor je denken, wat zegt die? Als je die kent, je schrijft het gewoon als Hoochie Koo, maar je moet het uitspreken als Hoochie Koo. Het begon ooit als een blues-rock-festival, maar inmiddels uitgegroeid tot echt een groot evenement. Met muziek van rock, nederpop, tribute bands en ook heel veel feestmuziek. En er is ook heel veel te doen voor kids. Op 3, 4 en 5 juli hier in de regio. En blijf luisteren, want nog voor 10 uur maak je kans op gratis kaartjes voor dit heerlijke festival. Dit is de ochtendshow. En ken je dit nog? 1974. Het zijn de 3 Degrees.

0: Even lekker rammen op het, de gitaar. In dit geval ja, heerlijk zomers. Dit zijn de Gypsy Kings natuurlijk. En Bamboleo. Zo direct gaat het over code oranje. Want wat gaat het lekker met het Nederlandse elftal. En het gaat ook over code rood. Dan heeft het vooral meer te maken met het hele hete weer vandaag.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Weekend deal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is.

0: om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Asbest. Veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covid.nl. Boah. De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Marcel Vermeer.
4: Hey, goedemorgen. De vroege vrijdagmorgen. Feel Good Friday op de 26e. Onderweg naar een gaatje of nou, bijna 40. En tot 10 uur. Achterhoek wordt wakker.

0: vandaag.
1: Een van de populairste Nederlandstalige liedjes van dit moment, hè? Robert van Hemert. Hij schrok een beetje van zijn eigen succes. Hij is al een tijdje bezig. Dit vindt hij natuurlijk geweldig. En wij zijn trots op hem, hè? Robert en Zandloopster. Daarvoor Rondé. Ook dat komt gewoon uit Nederland. Het liedje heet Love Myself. Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen op de 26e van de 6e. Er gaat, zoals je ongetwijfeld weet en verwacht, een aantal activiteiten gaan in ieder geval niet door in de regio. Waaronder op de Farm and Country Fair in Aalten het complete showprogramma met paarden en honden is geannuleerd. Gelukkig. Als ze dat door hadden laten gaan, was ik er persoonlijk naartoe gegaan. Vandaag zijn bovendien zijn er geen landbouw en showdieren op het terrein aanwezig. Ook bij de Achterhoek Cup, heb ik het over voetbal, de finale dag is in zijn geheel geschrapt, gaat niet door in Doetinchem. En heb je zelf nog activiteiten waarvan je zegt, misschien is dat goed om te melden op de radio, want die gaan niet door vanwege het hete weer. Laat het even weten en stuur een berichtje. Een appje naar 06 47 47 0022. You and me.

2000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

tijd. Misschien wel door een tropische cocktail als ontbijt. Ik heb er net eentje gekregen hier van een collega. Ze hebben gisteren namelijk een feestje gevierd. En er was er nog eentje over, dus tijdens het radioprogramma. Heel gezellig. Het is 18 minuten over 8. Dit is Regio 8. En de ochtendshow heet Achterhoek wordt wakker. Even spieken richting de berichtjes die binnenkomen. Onder andere van onze zeer trouwe luisteraar. Dat is Mark, rijinstructeur. Rijdt in de omgeving van Doetinchem op dit moment. Hij zegt, ik zit natuurlijk in een hele coole lesauto. Want dat kun je leerlingen niet aandoen dat je geen airco hebt. Dat begrijp ik. 20 graden van binnen in die auto. Verder heeft hij nog een waarschuwing. Hij zegt, pas op met het koelen van huisdieren. Geen koud water er overheen gooien. Dan zou je zeggen, dat is lekker voor die beesten. Nee, moet je zeker niet doen. Dat is heel slecht voor honden, geeft Mark aan. Binnenlaten en vers water aanbieden. En verder heeft hij nog een opmerking over de dag van vandaag. Wel een bijzondere dag vandaag, zegt hij. Een code rood die je niet ziet, maar wel gaat voelen.

8. Het is 4 minuten voor 8:30. Er was een stroomstoring gisteravond. Tuinstraat, Parkstraat in Ulft. We waren er even mee bezig bij Liander. Aan het begin van deze vrijdag waren de problemen gelukkig weer opgelost, hè?

0: Op en neer het podium, Lady Commodores in de ochtendshow bij Regio 8. Bij het Slingeland ziekenhuis hebben ze natuurlijk ook te maken met code rood. En je zal er maar nu in liggen. Nou, er worden extra airco's neergezet. Ja, van die waaiers, maar ook voor wat meer professionele zaken. Dat het ook echt heel cool kan worden. Dus geweldig dat ze dat daar doen. Het is 8:30, zo direct het weer met Gerrit.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw!

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Terwijl de meeste mensen vandaag de koelte opzoeken en zware inspanningen vermijden, stappen de 25-jarige Wesley en Sielke in het huwelijksbootje op deze bijzondere datum. Het is namelijk 26/6/2026. Het Winterswijkse stel zegt dat ze er wel heel vroeg bij moesten zijn. Ze hadden de afspraak al 1,5 jaar van tevoren vastgelegd. Je weet namelijk dat je niet de enige bent op zo'n datum die wil trouwen. Er is overigens geen diner binnen, maar een barbecue buiten in verband met de hoge temperaturen. De politie heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Duitse en Nederlandse agenten hebben gezocht in het natuurgebied bij Duitse Vrede. Volgens de onderzoekers kan het gevonden spoor belangrijk zijn voor het vervolg van de zaak. Wat er precies is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. Ondanks code rood gaat het driedaags festival Lago Lago in de Achterhoek gewoon door. Volgens organisator Rob Simons is dit besloten na overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente Montferland. Het helpt mee dat het festival rond een recreatieplas ligt, waardoor er veel water, ruimte en schaduw van bomen is. Voor ziekenhuizen geldt code rood in principe niet voor extra maatregelen, al is het wel drukker omdat meer mensen hitteklachten hebben. Het verouderde Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft daarom 35 tot 40 airco's op patiëntenkamers geplaatst. Tientallen studenten van het Graafschap College liepen gisteren in een mars door de binnenstad van Doetinchem. Tijdens deze tocht lieten de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap zien dat ze klaarstaan om verantwoordelijkheid te nemen om onze vrijheid en veiligheid. Ook willen ze hiermee een waardering tonen aan veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet. Amy en Lars zijn twee studenten die Defensie een warm hart toedragen.
11: Ik wil later ook naar Defensie. En met die achtergelegende reden is het eigenlijk best wel mooi om dit te doen.
12: Net zoals Amy wil ik ook bij Defensie. Heb ik ook gesolliciteerd. En het is toch wel een stukje belangrijk om die mensen te blijven herdenken. Omdat het gewoon heel belangrijk is omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid.
10: De mars die ze gisteren hebben gelopen werd met 10 kilometer ingekort vanwege de hitte. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Zou die op een hete plek staan? Ik ben ze... Ga het even checken. Gerrit, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Waar sta je op dit moment?
15: Nee, ik sta achter het huis.
14: Achter het huis? Oh, lekker in de schaduw.
15: Ja, ik kijk over de weilanden, zie daar een paar vogels nog in de wei. En als ik wat verder kijk, zie ik de hoogspanningsmasten en dan nog een beetje sluibewolking. Ja, en dat is een beetje het weerbeeld van vandaag.
14: Ja, ik had gistermiddag, dus allerlei werkzaamheden door. En ik dacht, ik ga nog even naar het water met mijn vriendin. En wij waren in een natuurgebied. Dat is toch ook een hele ervaring om daar te gaan liggen? Er is bijna niemand. Dat is op zich al heel gezellig natuurlijk. Maar er komen ook allerlei vogels op je af. Op een gegeven moment kwam er ook een reiger naar ons toe lopen van... Goedemiddag. Nou, dat maak je normaal niet mee. Ja, heel geweldig. Ja. Goed, een aanrader misschien voor vandaag en morgen.
15: Om met je vriendin naar het natuurgebied te gaan? Of
14: nee, dat hadden we al gedaan gisteren. Voor luisteraars natuurlijk. Hè. Gewoon een rustig plekje opzoeken met z'n tweetjes, als je er tijd voor hebt. Misschien voor jou en je vrouw samen,
15: nou ja,
14: Gerrit?
15: Ja, wij zaten gisteravond, ik was 9 uur thuis en ze gingen rustig in de tuin zitten. En ik moet zeggen, de vogels die waren toch wel aardig aan het kwetteren. En ja, dat is je misschien ook wel afgevallen om toch maar met weer te beginnen. Dat het gisteravond toch wel een klein briesje op stak. En die zorgt toch wel voor wat verkoeling en temperatuur. Die toch wel iets dalende lijnen zetten. En ja, rond middernacht zaten we rond 23 graden.
14: En heb je nog naar het voetbal gekeken bij die heerlijke temperatuur?
15: Dat heb ik niet gedaan.
14: Nee.
15: En als ik even gelezen heb wat er allemaal was, dan was het ook niet zo heel veel aan, moet ik zeggen. Dus we hopen op spannende wedstrijden de komende tijd.
14: Ja.
15: Maar ik denk dat je daar weer warm van kreeg, omdat het, omdat je dan opbleef. En het was niet zoveel aan, dus...
14: Nee, precies. Ik wilde wel kijken, maar ik ben ook in slaap gevallen. Maar de volgende wedstrijd, die is helemaal lekker. Maandagnacht om 3:00. Dan kunnen we de wekker gaan zetten tegen Marokko. Hey, ga door met je verhaal, want voor het weten is 9:00.
15: Ja, nee, dat klopt helemaal. En de temperatuur daalde uiteindelijk tot... net iets onder 20 graden, tenminste hier in Zilver 19 graden werd het. En vandaag, op dit moment, is het ook alweer 25 graden. De temperatuur loopt ook snel op. Ik zei al, is wat sluierbewolking, luchtvochtigheid neemt geleidelijk aan toe. Ja, en die temperatuur die loopt vandaag op naar een graad of 38, 37, 38 graden. 40 graden zullen we niet halen. Want als we de situatie bekijken met 25 juli 2019, toen was het kurkdroog, hadden we uitstraling. Als je dan over een stuk land liep of zo, dan straalde de warmte gewoon de box viva in, zeggen ze wel eens. Maar dat is op dit moment niet aan de orde. Het is allemaal veel groener. Dus ik denk dat de 40 graden sowieso niet gehaald worden. Maar door die hoge luchtvochtigheid is het drukkend warm vandaag. Ja, en moeten we het ook rustig aan doen. Het is niet voor niks code rood. Vanavond dus nog lang warm. In het zuiden van het land zou een enkele regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Trekt wel iets naar het noorden, maar ik denk niet dat we er meer te maken krijgen. En morgen gaan we gewoon verder een iets lager niveau. We beginnen ook weer met een graad of 22, 23 en de kwik zal ook snel oplopen. Uiteindelijk wordt morgen ook nog 37 graden in de Achterhoek. En daarbij in de namiddag wel meer bewolking in de avond, maar vooral later op de avond in de nacht naar de zondag toe, dan neemt de kans op een enkele regen of onweersbui wel wat toe en dan kan het even flink donderen. De meeste neerslag lijkt over het midden van het land te trekken en ook over het westen van de provincie, maar we wachten af hoe het allemaal uitpakt. En zondag zitten we dan in de wat koelere lucht tussen aanhalingstekens met een graad of 29, dan is het toch wel heel ander weer. En na het weekend dan wordt het nog wat minder warm. Gaat de wind om naar een noord- tot noordwestelijke richtingen. En dan gaan we richting de 25 graden. Maar de kans op een buitje blijft wel aanwezig. Maar de droge periode zullen ook na het weekend blijven overheersen.
14: Oké, nog even één vraag kreeg ik net binnen van Annette Derksen. Ze komt uit Doetinchem. Ze vroeg zich af, ben je een beetje grieperig aan het worden? Verkoudheidje? Zomergriepje? Gerrit, dat vraagt ze.
15: Ja, ik dacht wel zoiets. En dat heeft denk ik misschien ook wel te maken met warme en koude lucht. Ik ben de laatste dagen water aan het geven geweest bij de planten en zo. En dan kom je van de hele warme lucht in de koudere cabine. En dat is denk ik niet goed geweest.
14: Nee, maar ook de airco's, hè, dat is geweldig natuurlijk dat je lekker koel kan zitten. Maar dat is een hele gemene voor een verkoudheidje. Dus even oppassen met z'n allen. Oké, dankjewel. Ik spreek je over een uurtje weer.
15: Doen we het goed gewoon.

Het is een mooie gedachte over de belangrijkste bijzaak, zoals veel mensen zouden kunnen zeggen in het leven. Het belangrijkste bijzaak, het voetballen. Het DNA, je hoorde onder andere Andrea Bocelli en David Guetta in de productie. Dit is Regio 8, dit weekend. Natuurlijk kan je gaan binnenzitten bij de airco, maar het is ook wel lekker om naar het water te gaan. Als je even tijd hebt, ga bijvoorbeeld naar het strandbad in Winterswijk. Ja, de afgelopen dagen hebben bijvoorbeeld al heel veel scholieren dat gedaan. Ze zitten nu op zo'n 1000 mensen die al het een en ander hebben bezocht daar. Het, zoals ze het zelf zeggen, het iconische strandbad van Winterswijk. En ze hopen daar de 1500 mensen te gaan ontvangen. En te gaan aantikken dit weekend. Het strandbad van Winterswijk. Een hele mooie. Dat is een hele lekkere. Dat is goed over nagedacht, ja. 8:46 onderweg. Op 26. 2:26.

En je voelt de zomer. Dua Lipa en One Kiss. Nieuws van de redactie van Regio 8. Het asielzoekerscentrum aan de Ter Bossenberg in Doetinchem gaat van start in de week van maandag 13 juli. En er is voor die tijd een open dag. Ja, zaterdag 11 juli. Tussen 2 en 4 mag je er gewoon even naartoe. Dus aan de Ter Bossenberg in Doetinchem. Even kijken hoe het eraan toe gaat bij dat asielzoekerscentrum. Dit is Regio 8 van heel lang geleden. De stem van Ray Charles.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Hé, hey, ben je er weer?
7: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt...

0: De afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
3: Hoochie Coup, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: Hoochiecoo.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Marcel Vermeer.
7: Wat een goede timing voor die reclame zojuist, hè? Warmteservice. Ja, daar zitten we nu op te wachten. Een beetje airco. Hey, goedemorgen, de ochtendshow, 6:06. Code rood, maar we vieren code oranje. Regio.

blijft ze zichzelf opnieuw uitvinden. De nieuwe song van Madonna bij Regio 8. En die heet Love Sensation. Hey, goedemorgen, dit is de ochtendshow. Schrijft mij dat Bussing weer aan rond 9:50. Voor een nieuwe editie van de update van de site achterhoeknieuws.nl. Dus ik zou zeggen, blijf in de buurt.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Was het voor jou ook een wat onrustige nacht? In combinatie met natuurlijk het voetbal. De een wil het wel zien, de ander niet. En dan heb je de ramen open en dan word je weer wakker gemaakt door de buren. Want dan is er weer gescoord uiteindelijk tegen Tunesië. Het werd 3-1 trouwens, mocht je het gemist hebben. En natuurlijk het gevoel van het weer met de code rood. Dat je denkt, nou, ik heb een hele onrustige nacht. Ik kan niet slapen. Ik ben gewoon uit mijn bed gegleden. Geen airco. Nou, ik ook niet. En ik ga niet lopen zeuren. Nee. Ik vraag hem voor mijn verjaardag binnenkort, dan ben ik daar ook vanaf. Maar voor ons toch niet. Hey, volgende week, dan wordt het lachen. Dan wordt het leuk. Dan gaan we naar het vrolijkste festival van de Achterhoek. Met een hele mooie naam ook. Dat is het Hoochiecoo Festival. Met optredens van bijvoorbeeld Danny de Munk. Thomas Bergen. Ja, Time Bandits. Alitus Hiddink ken je waarschijnlijk nog wel. Die zanger van Time Bandits komt langs. Er gebeurt zoveel meer. Met rock, met feestmuziek. En voor de kids, ja, dat gebeurt ook een en ander voor de kids. Het Hoochiecoo Festival 3, 4 en 5 juli is dat in Varsseveld. En je kan er naartoe, nu meteen. Nou ja, ik zou er nu niet naartoe gaan, dan moet je meehelpen met het opbouwen, denk ik. Maar ik heb wel kaartjes voor je. Hoe schrijf je Hoochiecoo eigenlijk? Als je dat goed zet in een appje en je bent de eerste, dan heb je 2 gratis kaartjes gewonnen, ja. Hoe schrijf je dat nou? Had je niet verwacht, deze vraag, hè? Meestal stellen we de vraag van, nou, noem eens 3 artiesten die er optreden. Nee, in dit geval, hoe schrijf je Hoochiecoo? 06-47-47-0022. Voor het goede doel, namelijk voor 2 gratis kaartjes.

0: Speciaal gemaakt voor de James Bond film uit 1985. A Future Kill, Duran Duran.
1: Begin je dag goed.
0: Zo direct het laatste nieuws, dat krijg je van Bart Meijer. En het hete weer voor deze dag en de komende dagen van Gerrit Vossers. En nog even een liedje, een hele romantische, van ene Rob. Rob Dijkhuizen, hij komt uit Gaanderen, stuurt me net een berichtje. Zeg, Marcel van Meer staat er. Zo staat het er ook. Het is een mooi begin van een appje. Zeg, Marcel van Meer, zou jij voor mij even een liedje kunnen draaien voor mijn vriendin Kitty? Ik ben zo ontzettend gek op haar. Ik had een eerdere relatie en bij die eerdere relatie dacht ik, ja, die zit net niet, dit is het net niet. Dus ik heb het, heel eerlijk heb ik het uitgemaakt. Maar bij deze dame, wow. Dus daar hoort een liedje bij. Ik vraag verder niks hoor, Rob. Niks aan de hand. Het gaat namelijk om deze plaats. Nou, dat zegt ook zoveel. Uit zijn hart geschreven en speciaal voor Kitty van Rob. Dit is de stem van Billy Joel.

0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Duitse en Nederlandse agenten hebben gezocht in het natuurgebied bij Duitse Vrede. Volgens de onderzoekers kan het gevonden spoor belangrijk zijn voor het vervolg van de zaak. Wat er precies is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. Ondanks code rood gaat het driedaags festival Lago Lago in de Achterhoek gewoon door. Volgens organisator Rob Simons is dit besloten na overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente Montferland. Het helpt mee dat het festival rond een recreatieplas ligt, waardoor er veel water, ruimte en schaduw van bomen is. Voor ziekenhuizen geldt code rood in principe niet voor extra maatregelen, al is het wel drukker omdat meer mensen hitteklachten hebben. Het verouderde Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft daarom 35 tot 40 airco's op patiëntenkamers geplaatst. Tientallen studenten van het Graafschap College liepen gisteren in een mars door de binnenstad van Doetinchem. Tijdens deze tocht lieten de studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap zien dat ze klaarstaan om verantwoordelijkheid te nemen om onze vrijheid en veiligheid. Ook willen ze hiermee een waardering tonen aan veteranen die zich voor Nederland hebben ingezet. Amy en Lars zijn twee studenten die Defensie een warm hart toedragen.
8: Ik wil later ook naar Defensie. En met die achtergelegende reden is het eigenlijk best wel mooi om dit te doen.
9: Net zoals Amy wil ik ook bij Defensie. Heb ik ook gesolliciteerd. En het is toch wel een stukje belangrijk om die mensen te blijven herdenken. Omdat het gewoon heel belangrijk is omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid.
7: De mars die ze gisteren hebben gelopen werd met 10 kilometer ingekort vanwege de hitte. Terwijl de meeste mensen vandaag de koelte opzoeken en zware inspanningen vermijden, stappen de 25-jarige Wesley en Silke in het huwelijksbootje op deze bijzondere datum. Het is namelijk 26/6/2026. Het Winterswijkse stel zegt dat ze er wel heel vroeg bij moesten zijn. Ze hadden de afspraak al anderhalf jaar van tevoren vastgelegd. Je weet namelijk dat je niet de enige bent op zo'n datum die wil trouwen. Er is overigens geen diner binnen, maar een barbecue buiten in verband met de hoge temperaturen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Het wordt vandaag een hete dag. De temperatuur die loopt ook snel op. En voordat het middag is, ligt het kwik al ruim boven de 30 graden. Uiteindelijk wordt het vanmiddag tussen de 37 en 39 graden. En het is de dag door ook vrij zonnig met alleen wat sluibewolking. Maar door de toename van de luchtvochtigheid zal het ook wat benauwd gaan aanvoelen. Vanavond vallen er vooral in het zuiden van het land wat buien. Die trekken de komende nacht wel wat naar het noorden toe. Maar het lijkt bij ons toch droog te blijven. Het wordt in ieder geval een warme nacht, want de temperatuur komt nergens onder de 20 graden. De zaterdag hebben we opnieuw een hete dag. Dan wordt het een graad of 36 tot 37 graden met veel zon en later ook steeds meer sluibewolking. En dan hebben we in de avond en de nacht naar de zondag moeten we rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. Het zijn felle buien met kans op hagel en mogelijk ook windstoten. En zondag dan wordt het minder warm, blijft het verder wel droog. Temperaturen lopen dan op naar 28 tot 29 graden.

0: Het is de nieuwe song van Mark Ember. Dit is Regio 8 om 9:30. Goedemorgen. Een file, een mini-file, maar goed, je zal hem maar vaststaan met deze temperaturen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. 2,5 kilometer door een politiecontrolepost. En dan raad je het al, dat is inderdaad tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En dan gaan we zo direct luisteren naar Meindert Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Eens even kijken waar die het zo direct over zal hebben. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, voor de 14e keer organiseert de Achterhoek het Lentefestival in Den Haag. Vertel eens wat meer over.

0: Marshmallow smaakt naar meer. En de Jonas Brothers over de liefde. En dan duiken we weer even in de realiteit van een hele andere wereld. Kijk, we hebben de redactie van Regio 8. Daar zijn. Laten we die gewoon op één staan. Ja? Maar er is nog een andere redactie. Elders in de Achterhoek. Kijk, wij zitten hier in Ulft. Lichtenvoorde, daar moeten we naartoe. Lochem, die hoek. De redactie voor Achterhoeknieuws.nl. En voor die redactie werkt Meindert Bussink. En hij praat je elke dag graag bij over die site. Achterhoeknieuws.nl. Wat is daarop vandaag te vinden? Je hoort het nu van hem. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen dit keer in Den Haag. Want voor alweer de 14e keer organiseerde de Achterhoek een eigen Lentifestival in Den Haag. Om een goed gesprek te organiseren tussen Tweede Kamerleden en bestuurders uit de regio. Onder de titel De Achterhoek als Demo-regio, Nederland in het Klein, liet de regio zien hoe landelijke vraagstukken innovatief in de Achterhoek opgepakt kunnen worden. Om vervolgens succesvol een doorstad te vinden in heel Nederland. Daarbij lag de focus op vraagstukken rondom wonen en economie. Mark Bouwmans, de voorzitter van de Achterhoek Ambassadeurs, die zegt: we zijn hier niet alleen om ons verhaal te vertellen, maar vooral om te spreken over hoe beleid uitwerkt in de praktijk en hoe we die praktijk samen kunnen versterken, verbeteren en versnellen. De Achterhoek had een duidelijke roep richting Den Haag. Gebruik onze mooie groene regio met dorpen en steden als demo-regio, als testcase voor heel Nederland. Met maatwerk in beleids- en investeringskaders. Zodat ook kleinschalige projecten die hoge maatschappelijke waarde hebben in aanmerking komen voor rijksondersteuning. Bouwmans die zegt: het is belangrijk om samen op zoek te gaan naar ruimte om passend te bouwen. De Achterhoek kan de nationale woonambitie een flinke lift geven. Daarbij is het van belang om woningbouw, bereikbaarheid, energie, infrastructuur en economische ontwikkeling in samenhang te programmeren. Passend bij de schaal en de identiteit van de regio. Bovendien met stip op 1 de bereikbaarheid van en naar de regio. Essentieel voor woningbouw en economische ambitie van de regio. Uitgebreid verslag van die dag in Den Haag. Is nu ook meer over te lezen bij achterhoeknieuws.nl/politiek. Ja, dan zag ik diverse afzeggingen natuurlijk vanwege de hitte. Onder andere vanavond bij de DRU. De samenwerking tussen Amphion en de DRU. Die gaat niet door. Ook de onthulling van het monument van de oud-knil militair in Winterswijk is uitgesteld. De openingsdag van de Farm and Country Fair in Aalten, IJsselo, is afgelast. Er zijn diverse dingen die dus niet doorgaan. En wie daar meer over wil lezen, check even onze site achterhoeknieuws.nl. En dan wens ik iedereen een coole dag toe. En een heel fijn weekend. En tot maandag. Yo!

0: Het is de drang naar heerlijke rockmuziek. En dat is gelukt. The Who and You Better, You Better, You Bet. Eens even kijken hoe het is bij Otto Willemsen. Otto, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met welk deel van de Achterhoek heb ik nu te maken?
1: Ja, ik heb 17 jaar in Vassenveld gewoond, maar ik woon tegenwoordig in Netterden.
0: Ja.
1: En daar hebben we dit weekend ook groot feest, maar...
0: Vertel even. Even in 20 seconden. Ja.
1: In Netterden bestaat de schutterij 595 jaar. We zouden vanavond feest hebben, maar dat is verzet naar september. Maar aanstaande zondag is er een hele grote kringdag. Vanaf een uur of 11, 24 korpsen en 1000 man in het dorp. Het hele dorp heeft meegeholpen met opbouwen enzovoorts. Dus... we kijken er naar uit dat het 10 graden koeler is.
0: Ja, geweldig. Maar kunnen we ook als buitenstaander bij jullie langskomen in Netterden? Of zeg je van, nee, het is in...
1: Nee, zeker. Okay, we hebben een tent. Er zijn allerlei voorzieningen. Er is voor de kinderen een blagenparadijs. Het is net hoetsiekoe in Netterden.
0: Ja, geweldig. Want daar ga ik het over hebben met je. Maar veel plezier alvast in Netterden natuurlijk. Maar hoetsiekoe, dat is het volgende weekend. 3 tot en met 5 juli. In Varsseveld, waar je dus eerder hebt gewoond. Een prachtige naam. En de vraag was, je kan namelijk 2 prachtige kaartjes verdienen voor dat festival. Hoe schrijf je eigenlijk hoetsiekoe? Ik heb de meest gekke creaties hier binnengekregen, maar jij had hem goed. Wil je mij voorspellen, Otto?
1: Ja, H-O-O-T-C-H-I-E. En dan het woordje koe.
0: Ja, koe, gewoon op z'n boer, Hollands koe. Ja, hoetje, koetje, koe. Ja, 3 dagen lang. Het wordt ook wel het vrolijkste festival van de Achterhoek genoemd. En dat, als ik hier naar het lijstje kijk, dat betekent ook wel met de namen zo. Danny de Munk, Thomas Bergen komt langs.
1: Maar,
0: joh, er gebeurt zoveel meer.
1: Er is vaker geweest. Vorige keer hebben we Turkije-Nederland gekeken daar. En waarschijnlijk moeten we daar weer voetballen als we de volgende ronde doorkomen.
0: Ja, goed, maar dat is dan... wacht even, ja. Want als we van Marokko gaan winnen... Ik tel even door, dan zitten we weer in het weekend dat het Nederlands elftal moet gaan voetballen.
1: Ja, dan kunnen we om 7 uur al op hoetsiekoe kijken, denk ik.
0: Oké, okay. Ja, dat zou wel lachen zijn. Tegen wie moeten we het dan? Heb je het al zover doorgerekend dan?
1: Ik heb het wel gezien, maar ik heb het niet goed onthouden.
0: Nee, oké, okay, nou, dan gaan we even uitzoeken. Hé, maar gefeliciteerd. Ik heb 2 passepartout kaartjes voor je voor het hoetsiekoe festival.
1: Helemaal te gek.
0: Ja, dan word je op een bijzondere manier word je benaderd ontvangen daar. Het zijn natuurlijk niet zomaar kaarten, hè? Dat begrijp je.
1: Ja, gaaf.
0: Ja. Hey, veel plezier dit weekend in Netterden en volgende week dus in Varsseveld voor het Hoetsiekoe Festival. Dankjewel, man.
1: Dankjewel.

0: begin.
1: Hey, goed weekend.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkte ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
4: De Doetinchemse Kadefeesten
3: is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
4: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel dat.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Met een weeralarm van het KNMI en code rood in de Achterhoek zijn verschillende evenementen afgelast en ziet het dagelijks leven er toch wat anders uit. Zo zijn de meeste basisscholen gesloten en werken verschillende bedrijven met afwijkende tijden. In de Achterhoek kunnen de temperaturen oplopen tot tussen de 36 en 39 graden. Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Op meerdere plekken in de Achterhoek is er ook gestrooid op de wegen. De politie heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Duitse en Nederlandse agenten hebben gezocht in het natuurgebied bij Duitse Vrede. Volgens de onderzoekers kan het gevonden spoor belangrijk zijn voor het vervolg van de zaak. Wat er precies is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. Terwijl de meeste mensen vandaag de koelte opzoeken en zware inspanningen vermijden, stappen de 25-jarige Wesley en Silke in het huwelijksbootje op deze bijzondere datum. Het is namelijk 26/6/2026. Het Winterswijkse stel zegt dat ze er wel heel vroeg bij moesten zijn. Ze hadden de afspraak al anderhalf jaar van tevoren vastgelegd. Je weet namelijk dat je niet de enige bent op zo'n datum die wil trouwen. Er is overigens geen diner binnen, maar een barbecue buiten in verband met de hoge temperaturen. Ondanks code rood gaat het driedaags festival Lago Lago in de Achterhoek gewoon door. Volgens organisator Rob Simons is dit besloten na overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente Montferland. Het helpt mee dat het festival rond een recreatieplas ligt, waardoor er veel water, ruimte en schaduw van bomen is. Voor ziekenhuizen geldt code rood in principe niet voor extra maatregelen, al is het wel drukker omdat meer mensen hitteklachten hebben. Het verouderde Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft daarom 35 tot 40 airco's op patiëntenkamers geplaatst. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
11: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
10: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
12: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en 100 gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken, dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens.

0: mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
1: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAM.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Jurien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op Regio.
0: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voito.

0: Hachikoe.nl.
1: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
2: Ja, ik heb Dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
1: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnolterswijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.

0: Aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covid.nl. Oh.
1: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en bij mij in de studio, ondanks de code rood buiten, Sean.
2: Ja, het is vandaag internationale dag van de afkoeling.
1: Nikki.
3: Hoi, we gaan het hebben over de kadefeesten.
1: En ook Tom.
4: Goedemiddag, we hebben weer een nieuwe WK-journaal.
1: En we gaan ook kaarten weggeven voor Hoochiku. Wil je daarheen, app dan Hoochiku naar 0647470022. En wie weet bellen we je nog terug voor 2 uur.
0: Get a Grip.

0: En People en Search for the Hero. Ja, onze hero zit op de redactie. Nikki.
1: Een stuk strand midden in Doetinchem. We gaan beachvolleyballen. Tijdens de kaderfeesten wordt er volop gevolleybald. Bij het City Beach bedrijventoernooi nemen bedrijven het sportief tegen elkaar op.
2: Het City Beach bedrijventoernooi is niet alleen op 8 juli. Het begint eigenlijk op 7 juli, 8 juli en 9 juli. Het zijn 3 avonden waarbij bedrijven zich kunnen inschrijven op deze avonden om de competitie aan te gaan met collega's, andere bedrijven.
3: Waarom is dit toernooi zo populair bij bedrijven?
2: Veel bedrijven werken met bureaus en kantoren en vaak met veel zitten. En ja, dit festival nodigt eigenlijk mensen uit om in beweging te komen. Vitaliteit. Nou, bedrijven stimuleren graag hun mensen natuurlijk om te blijven bewegen, gezond te bewegen. Ja, en daarin in competitieverband, hetzij in combinatie met een lekkere barbecue, ja, denk ik dat wij een heel druk programma krijgen.
3: Aan welke sportieve wedstrijden kun je nog meer meedoen tijdens de kaderfeesten?
2: Nou, de padelbaan, die wordt op sommige momenten opengezet om vervolgens een baan te huren. We zijn nog bezig om daar een toernooivorm aan te koppelen. We hebben petank. Petank is natuurlijk upcoming, hè. Voor veel mensen is dat misschien gekend als een soort van jeu de boule. We hebben daarbij ook nog calisthenics, rec. Maar dat is meer het bij jezelf blijven fitnessen.
3: Moet je goed kunnen volleyballen om mee te doen?
2: Het vergt inzet. En inzet is hetgeen wat wij het belangrijkst vinden. Dus wij hopen dat wanneer je meedoet en in de sportiviteit staat, dat je gewoon lekker jezelf geeft eigenlijk. En dat je gewoon de inzet toont die nodig is om het leuk te houden.
3: Hoe laat begint het?
2: Tijden verschillen, per dag eigenlijk. Vrijdag starten we bijvoorbeeld om 4 uur met een partnerborrel. Zaterdag en zondag gaan we 12 uur open. Zaterdag tot 12:30 en zondag tot 10:30. Nou, dan hebben we maandag de horecadag van 12 tot 10:30. De bedrijvendagen in combinatie met 's ochtends met Sportidee de basisscholen die uitgenodigd worden om lekker te bewegen bij de Doetinchems kaderfeesten. We sluiten in ieder geval af met DJ on the Mail. En dat begint om 5 uur tot 10:30.
3: Zijn er kosten aan verbonden?
2: Per team vragen wij bijvoorbeeld op de horecadag €75 voor 6 mensen. Daarbij hebben ze ook meteen toegang tot het hele programma deze dag. We hebben een muziekprogramma, een afterparty daarbij. Er wordt natuurlijk heel veel werk in gestoken om een toernooi zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat zijn wel kosten die natuurlijk ook betaald moeten worden. En verder, ja, wij zorgen voor vertier en hopen een mooie herinnering te creëren.
3: Waar kan ik meer informatie vinden?
2: Ja, op onze socials volg deze. Elke dag een aantal updates. Maar vooral www.doetinchemsekaderfeesten.nl.
1: U hoorde Luc in gesprek met Gijs van Get Equip. Er is ook nog meer te doen op het Kaderfestival. Luister maar.
4: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de Kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Gravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Mark en Yvonne. Snel door naar de redactie. Sean, wat loopt er tegen afkoeling? Of tegen de hitte?
1: Ja, het is vandaag dus echt de internationale dag van de afkoeling. Echt toevallig vandaag. Heel toevallig. Maar Wereldafkoelingsdag is een dag waarop we stilstaan bij hoe noodzakelijk het is om eten te kunnen afkoelen.
0: Ja, en hoe zit het dan precies?
1: Ja, daardoor blijft ons eten langer goed en kunnen we het veilig bewaren.
0: Wereldafkoelingsdag dus?
1: Ja,

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen. Altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Met een weeralarm van het KNMI en code rood in de Achterhoek zijn verschillende evenementen afgelast en ziet het dagelijks leven er toch wat anders uit. Zo zijn de meeste basisscholen gesloten en werken verschillende bedrijven met afwijkende tijden. In de Achterhoek kunnen de temperaturen oplopen tot tussen de 36 en 39 graden. Plaatselijk kan het zelfs 40 graden worden. Op meerdere plekken in de Achterhoek is er ook gestrooid op de wegen. Ondanks code rood gaat het driedaags festival Lago Lago in de Achterhoek gewoon door. Volgens organisator Rob Simons is dit besloten na overleg met de veiligheidsdiensten en de gemeente Montferland. Het helpt mee dat het festival rond een recreatieplas ligt, waardoor er veel water, ruimte en schaduw van bomen is. Voor ziekenhuizen geldt code rood in principe niet voor extra maatregelen, al is het wel drukker omdat meer mensen hitteklachten hebben. Het verouderde Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft daarom 35 tot 40 airco's op patiëntenkamers geplaatst. Terwijl de meeste mensen vandaag de koelte opzoeken en zware inspanningen vermijden, stappen de 25-jarige Wesley en Sielke in het huwelijksbootje op deze bijzondere datum. Het is namelijk 26/6/2026. Het Winterswijkse stel zegt dat ze er wel heel vroeg bij moesten zijn. Ze hadden de afspraak al anderhalf jaar van tevoren vastgelegd. Je weet namelijk dat je niet de enige bent op zo'n datum die wil trouwen. Er is overigens geen diner binnen, maar een barbecue buiten in verband met de hoge temperaturen. De politie heeft mogelijk een nieuw aanknopingspunt in het onderzoek naar de verdwijning en vermoedelijke dood van de 48-jarige Wico van Leeuwen uit Borculo. Duitse en Nederlandse agenten hebben gezocht in het natuurgebied bij Duitse Vrede. Volgens de onderzoekers kan het gevonden spoor belangrijk zijn voor het vervolg van de zaak. Wat er precies is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
15: Get a grip. De stem van de jongeren.

Shaboozy en een barsong. Ja, mochten mensen richting Lago Lago gaan, hou er dan rekening mee dat het daar inmiddels vast staat van het verkeer. Dus als je die kant op gaat, moet je nog even wachten of geduld hebben. Het is natuurlijk ook warm, dus neem in ieder geval een extra fles water mee als je die kant op gaat. Niet

Nou, en of we mensen nodig hebben met dit warme weer. You might need somebody. Snel door met de WK-update van vandaag. Laten we beginnen bij Curaçao. Dat verloor met 2-0 van Ivoorkust en is daarmee uitgeschakeld. Ecuador stond met een 2-1 overwinning op Duitsland, verrassend wel. Nederland wint gemakkelijk met 3-1 van Tunesië en mag zich opmaken voor een pot tegen Marokko. Japan speelt met 1-1 gelijk tegen Zweden. Paraguay speelt met 0-0 gelijk tegen Australië, beide landen door. En Turkije wint het laatste wedstrijd op het WK met 3-2 van Amerika. Dan door naar komende nacht. De topper tussen Noorwegen en Frankrijk staat op het programma. Een kraker tussen Haaland en Mbappé. Senegal speelt tegen Irak. Kaapverdië hoopt op een overwinning tegen Saoedi-Arabië. Dan de kraker tussen Uruguay en Spanje. Egypte en Iran spelen tegen elkaar in een Pride match in Seattle. En Nieuw-Zeeland speelt tegen België. Een laatste kans voor de Belgen om door te gaan.

0: en Jennifer Lopez. En We Are One. Ja, Sean, je had een leuk idee, hoorde ik.
1: Ja, ik dacht dat wij namens Get a Grip even de hardwerkende mensen in deze temperatuur even gewoon even een steuntje in de rug moeten geven. Maar wel muzikaal. Dus dacht wij moeten gewoon even een nummer draaien. En dat is deze.

Walk Like an Egyptian, de Bengals. Zometeen na 1 uur meer Getting Grip. Waaronder ook de winnaar die we gaan bellen van de kaarten van Hoochiku. En wil je er nou een, app dan Hoochiku naar 0647470022. En wie weet bellen we je nog voor 2 uur.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Vers asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
14: Ja, wo gibt's denn sowas?
13: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
14: Doppel Adler, goed en lekker.
15: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
19: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen

0: goed eten en om te genieten aan het water.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.
4: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
5: Regio 8.
6: Get a Grip. Van de nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ja, en bij mij nog steeds in de studio, Sean.
8: Ja, want we hebben een hele leuke item. Er was namelijk een bijzondere mars in Doetinchem.
7: En natuurlijk ben je ook weer de straat op feest voor een nieuwe. Waar ben je klaar mee?

0: Jonas Blue en Why Don't We Don't Wake Me Up. Snel door naar de redactie. Want daar zit Sean.
1: Tientallen veiligheid- en vakmanschapsstudenten van de Graafschap, van het Graafschap College marcheerden donderdag door de Doetinchemse binnenstad. Tijdens de mars moeten studenten van de opleiding laten zien bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze vrijheid en veiligheid. Daarnaast willen ze een waardering laten zien voor veteranen die zich hebben ingezet voor Nederland.
2: En inzetten voor onze Nederlandse samenleving is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, alle mannen en vrouwen die in het buitenland vechten voor ons land is iets om waardering voor te moeten tonen. En het feit dat deze jongens en meisjes graag een toekomst ook dat willen gaan doen, vind ik enorm bijzonder. En de waardering moet daar ook voor zijn. Voor zowel de mensen die het al hebben gedaan en de mensen die het gaan doen.
3: Ik wil later ook naar Defensie. En met die achtergelegende reden is het eigenlijk best wel mooi om dit te doen.
4: Net zoals Amy wil ik ook bij Defensie. Heb ik ook gesolliciteerd. En het is toch wel een stukje belangrijk om die mensen te blijven herdenken. Omdat het gewoon heel belangrijk is omdat zij hebben gevochten voor onze vrijheid.
0: Vanwege de extreme hitte werd de route met 10 kilometer ingekort. Toch lieten de studenten zich niet uit het veld slaan en zetten zij de mars vastberaden voort.
4: Het was eigenlijk oorspronkelijk 20 kilometer, dus ik denk dat 10 kilometer dan wel een stukje fijner is. Maar ja, het weer helpt natuurlijk niet mee. Maar genoeg water drinken en dan kom je er wel doorheen.
0: Van der Maas merkt dat het veel doet met de leerlingen door mee te doen aan de mars.
2: Het zijn vooral veel studenten die natuurlijk een ouder ook hebben als een militair of veteraan of een familielid. Dus het vooral ook heel erg trotse gevoel dat ze dit doen. En je merkt echt dat ze als groep hier ook hun uiterste best voor willen doen. En ze hele mooie afstanden lopen en veel verhalen te horen krijgen ook. En dat doet echt wel wat met ze.
3: Het is een heel fijn gevoel, want je bent eigenlijk best wel gehecht met iedereen. En als er überhaupt iets is, dan staat iedereen altijd voor je klaar. Dus dat is heel mooi.
5: Maakt het dan ook misschien een beetje trots?
2: Nou, heel trots. Ik bedoel, het is niet alleen de groep die hier loopt natuurlijk, maar het zijn door heel Nederland scholen die het doen. 24 in totaal. Ja, ik vind het enorm bijzonder en ontzettend knap. When I

0: Rick en Simon en de soldaat. Zometeen, na 13:30, dan bellen we de winnaar van de Hoochiekoe-kaarten. Ja, wil je daar nog kans op maken? Heb dan nu snel nog Hoochiekoe naar 06-4747-0022. Ja, en dan bellen we je zometeen na 13:30 terug. En Sean?
1: Ja?
0: Ooit bij Hoochiekoe geweest?
1: Nee.
0: Lijkt je hartstikke leuk om te gaan, denk ik, of niet?
1: Lijkt me echt wel leuk om te gaan. Het Forse Veld is ook leuk om te zijn.
0: Zeker. Dus voor mensen die nog steeds kans willen maken, app dan nu snel nog even Hoochiekoe. En wie weet, win jij zo meteen?
1: Jan, ga ik appen.
0: Die twee kaarten. Ja, en anders heeft chance, weet je wel. Dat moeten we ook niet hebben. Maar, nee. Dus maak snel, app snel nog even. En wie weet, bellen we je zo meteen terug.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Kust.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: De middag die verloopt zonnig en heet. De temperatuur stijgt door naar 35 tot 36 graden... bij een overwegend zwakke zuidenwind. En vanavond is het dan ook lange tijd nog tropisch warm. Kom nacht koelt het uiteindelijk af naar 17 tot 18 graden. En de donderdag dan hebben we ook volop zon. Het warmt dan weer daarom snel op. Er staat een matige noordoostenwind. En dan wordt het een graad of 35. In de avond is het nog lang warm. En in de nacht na de vrijdag toe komt de temperatuur niet onder de 20 graden. Maar ook vrijdag blijft het nog zonnig en wordt het nog wat heter, met temperaturen van rond de 37 graden. In het weekend neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe, vooral op zondag.

0: snel door, want de temperatuur in Nederland stijgt naar zijn hoogtepunt. Sean is daarom zo dapper om toch de straat op te gaan en met die ene vraag naar mensen te gaan. Waar ben je klaar mee?
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Ja, met weer. Zo voor de mensen die buiten werken en dan gaat sneeuwen of keihard regenen of het is heel koud.
3: En het weer, ik hoor het werkproces met het weer. Maar wat voor werk doe je dan?
2: Ik werk in de installatietechniek, onder de verdering. Dus momenteel staat nog geen gebouw, niks. En werken we aan de riolering onder het gebouw.
3: En er kan goed koud worden?
2: Er kan heel koud worden, ja. Ja, vooral als het in de winter is.
3: Dan. Maar dan zeggen ze er ook wel eens, op de kou kun je kleden?
2: Ja, maar soms kan je er niet tegen kleden. Soms moet je ook, soms heb je handschoenen aan, maar soms moet je die ook uitdoen. Dat je anders bijna geen gevoel in je handen hebt. En dan moet je gewoon, ja, moet dingen vastpakken.
3: Ja, sta ik als een man van de radio niet bij stil natuurlijk. Maar normaal gesproken vraag ik naar de oplossing. Maar ja, tegen moeder natuur kan niet gestreden worden. Hoe gaan we daarmee om?
2: Ja, gewoon doorgaan. Je kan er niet veel tegen doen. Dus gewoon doorgaan.
3: Gewoon doorbikkelen, zo gaat dat toch?
2: Ja, zo gaat het.
3: Hey, dankjewel en heel veel succes met de kou en het beroep dat je hebt. Ik denk wel dat in deze dagen, daar kijk je naar uit, hè?
2: Ja, dat zeker.
3: Hey, dankjewel.
2: Tot bedankt.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Ace of Base en The Sign. Laten we snel, Sean, de winnaar gaan bellen van de Huitzico-kaarten.
1: Oh, ja, laten we dat doen.
0: Laten we gaan kijken of er wordt opgenomen. Ja, ik ben, het zou toch mooi zijn?
1: Mm-hmm.
0: Iemand blij maken vlak voor het weekend.
1: Maar twee kaarten.
0: Twee kaarten, ja. Kijken of er wordt opgenomen.
1: Spannend.
0: Ja. Zegt dat wel.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, u spreekt met Sean van Get a Grip.
2: Hallo.
1: Spreek ik met Sandra?
2: Ja, dat klopt.
1: Oké, Sandra, welkom. Jij hebt twee kaartjes gewonnen voor Huitzico.
2: Hey, toppie.
0: Ja, dus, Sandra, de kaarten die komen begin volgende week jouw kant op via de WhatsApp. Dus dat komt goed, we regelen dat.
2: Nee, dat is prima. Heel erg bedankt.
0: Ja, wie ga je meenemen?
2: Ik denk mijn vriend Arjan.
0: Ah, gezellig.
2: Jazeker.
0: Nou, hopelijk is het dan wat minder warm dan deze week.
2: Ja, gelukkig heb je binnen airco. Dat scheelt weer, maar...
0: Ja, precies. Maar buiten is het natuurlijk wel anders, hè?
2: Ja, buiten is bak en praat.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Hey, heel veel plezier volgende week en ja, laat me weten hoe het was.
2: Ja, zal ik doen. Fijne uitzending en super bedankt.
1: Yo, groetjes!
0: Hey, fijn weekend!
2: Groetjes! Zelfde, heel veel.

0: Helena Paparazzo en My Number One. Ja, vandaag ook een bijzondere verjaardag van Ariana Grande. Zij is een bekende zangeres en actrice. In 2013 brak ze door met haar single The Way in samenwerking met Mac Miller. Als actrice brak ze door met haar rol van Cat Valentine in de serie Victorious. Ze mag vandaag 33 kaartjes uitblazen. Ja, voordat we zo meteen naar een hit gaan van Ariana Grande, Sean. We gaan afsluiten.
1: Oh, ja, ik had er nou zo zin in.
0: Ja, we gaan ook meteen lekker afsluiten en dan is het ook meteen mooi geweest voor deze week.
1: Oh.
0: Ja, volgende week zijn we er gewoon weer en hopelijk met wat koelere temperaturen.
1: Yeah.
0: Ik wens iedereen een heel fijn weekend en maandag dan zijn we er gewoon weer om 12 uur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Door de extreme hitte geldt vandaag code rood in Gelderland en is het Achterhoekse hitterecord uit 1976 gebroken. De warmste junidag ooit gemeten in de Achterhoek stond sinds 26 juni 1976 op 34,1 graad. Dat werd gemeten in Hupsel. En dat record was al aan het einde van de ochtend verbroken. De organisatie van de Farm & Country Fair in Aalten heeft besloten om bij temperaturen boven de 35 graden geen landbouw- en showdieren op het terrein aanwezig te laten zijn. Volgens de organisatie staat het welzijn van de dieren altijd voorop. Het besluit is genomen in overleg met overheidsinstanties en diereneigenaren. Hoewel de organisatie dus zelf geen dieren toestaat voor shows, geldt dat niet voor huisdieren die bezoekers zelf mee willen nemen. Die verantwoordelijkheid leggen we bij de bezoekers zelf, laten ze weten. De man die gisteren een vrachtwagenchauffeur in Ulft te lijf ging met een slagersmes is een 55-jarige man uit Doetinchem. Het slachtoffer heeft zich moeten laten behandelen aan zijn verwondingen. Politieagenten hebben de Doetinchemmer weten aan te houden voor zware mishandeling. Verder wordt nog onderzocht of er sprake is van poging tot doodslag. De veiligheid rond het station van Doetinchem werd gisteravond opnieuw besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van Gemeentebelangen Doetinchem gaf aan dat zijn fractie steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station weer verslechtert. Er komen namelijk klachten binnen bij de gemeente. Met een beschikbaar budget van ongeveer €100.000 zijn twee toezichthouders ingezet. En er wordt extra aandacht besteed aan de schoonmaak van het stationsgebied. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Uno soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas.

0: magico.nl.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Sven Dimmendaal.
5: Jeetje, wat is het warm zeg. En daarom de komende 15 minuten een mix om even af te koelen. Alleen maar ijskoude muziek. Om je vrijdagmiddag even lekker te eindigen.

Hopelijk ben je een klein beetje afgekoeld. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En waarom zou je dat doen? Ja, de ijskoud Nielson was dat om een beetje af te koelen. En daarvoor ook nog een beetje een mix om je, ja, je vrijdagmiddag toch wat te verkoelen. Calvin Harris, Summer hoorde je onder andere. Major Lazer en Justin Bieber met Cold Water. Summer Night City, ABBA kwam voorbij. Zwoele zomernachten, de nieuwe van Rutger van Barneveld hoorde je. Crazy Ice House. Ook Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. En we begonnen met Farena en Cold as Ice. Daarmee zijn we koud deze vrijdagmiddag begonnen. Of nou ja, koud. Ik ben straks onderweg richting de studio. En ik schrok me echt helemaal de pleuris. 40 graden gaf mijn auto aan. Niet lekker dus. Gelukkig doet mijn airco inmiddels weer. Die heb ik vanochtend bij laten vullen. Wil je nou op de hoogte blijven van hoe die hittegolf zich ontwikkelt in de Achterhoek? Check daarvoor onze website. Wij houden een live blog bij. Regio8.nl.

0: Kom jij wel eens in Lochem?
1: Ja, ik ben daar dus een hele tijd geleden al ben ik daar geweest om lekker te gaan wandelen op de Lochemse bergen. Zo'n prachtig gebied om daar te gaan wandelen. Zou ik met deze temperaturen trouwens overigens niet doen, maar goed. Wel een mooi gebied om daar te gaan wandelen, zeg maar. Alleen daar midden ergens op die Lochemse berg, daar staat ook een uitkijktoren. Nou, daar kon je al, op dat moment kon je er al niet meer in en dat kan nog steeds niet. Maar die restauratie voor die Lochemse Belvedere, die uitkijktoren, die is misschien toch dichterbij dan dat je denkt. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Marshmallow, Pink en Sting onderweg. Naar het laatste nieuws uit jouw achtertuin. Dreaming komt eraan.
2: Regio 8. Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Sravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Graafschap gaat komend seizoen een nieuwe poging wagen om te promoveren naar de Eredivisie. De Superboeren willen met de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde voor spectaculair voetbal gaan zorgen. Morgen is er een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Die wedstrijd is vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt daar op het veld van USV Elinkwijk namelijk vanaf 2 uur een temperatuur van ruim 37 graden verwacht. De veiligheid rond het station van Doetinchem werd gisteravond opnieuw besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van Gemeentebelangen Doetinchem gaf aan dat zijn fractie steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station weer verslechtert. Er komen namelijk klachten binnen bij de gemeente. Met een beschikbaar budget van ongeveer 100.000 euro zijn 2 toezichthouders ingezet. En er wordt extra aandacht besteed aan de schoonmaak van het stationsgebied. Door de extreme hitte geldt vandaag code rood in Gelderland en is het Achterhoekse hitterecord uit 1976 gebroken. De warmste junidag ooit gemeten in de Achterhoek stond sinds 26 juni 1976 op 34,1 graad. Dat werd gemeten in Hupsel. En dat record was al aan het einde van de ochtend verbroken. De man die gisteren een vrachtwagenchauffeur in Ulft te lijf ging met een slagersmes is een 55-jarige man uit Doetinchem. Het slachtoffer heeft zich moeten laten behandelen aan zijn verwondingen. Politieagenten hebben de Doetinchemmer weten aan te houden voor zware mishandeling. Verder wordt nog onderzocht of er sprake is van poging tot doodslag. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
6: Dan nog even naar de situatie op de weg. Redelijk rustig, heeft alles te maken met het weer natuurlijk. Code rood in heel het land. En daarmee wordt er ook geadviseerd om dus niet op de weg op te gaan als dat niet nodig is. Hetzelfde met je honden uitlaten. Het asfalt is zo gloeiend heet. Doe dat niet met deze temperaturen. Eén vertraging gemeld hier in de regio en die staat op de A12. Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 20 minuten over 2 kilometer. Sterkte!
4: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Rolling Stones en In The Stars. Hey, bovenop de Lochemse Berg staat natuurlijk uitkijktoren Belvedere. Alleen deze is al ruim een halve eeuw niet voor bezoekers te beklimmen om dus van dat uitzicht te genieten daar. Nou, ondanks dat enkele pogingen om de Lochemse icoon te restaureren mislukte, doet de stichting Bouwt Belvedere een nieuwe poging.
1: Het was echt een icoon Lochem. Iedereen, als je naar Lochem kwam, die kwamen naar de berg om even de Belvedere op te gaan. In 1977 gesloten. Toen zijn wel in de loop der tijd verschillende initiatieven genomen om hem weer te restaureren. Dat is om financiële redenen nooit goed gelukt. Maar 2 jaar geleden hebben we toch een clubje met 3 personen het initiatief genomen om te kijken of we de toren weer in zijn oude luister kunnen herstellen.
2: Waar de kosten nu rond de 5 ton liggen, was dat in 1893, toen de toren gebouwd werd, aanzienlijk lager.
1: Hij is in 1893 gebouwd door Arnhem Meriering uit Lochem voor 1285 gulden. Moet je nagaan, hè? 1285 gulden en hij heeft hem in 3 maanden tijd gebouwd. En met paard en wagen, met stenen de berg op. Dus in 3 maanden tijd is de toren gebouwd in 1893.
2: Om het geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen, heeft de stichting een actie opgezet.
1: We hebben ook nog een mooie actie bij bedrijfsleven, bij inwoners. Doe mee, koop een tree. Er zitten 83 treden in. Als je een tree koopt, dat kost €200, krijg je een mooi plakkaatje op die tree, gesponsord door dat bedrijf of die persoon. Dus wij denken daarmee een heel eind te komen om dat te financieren. En we hebben goede gesprekken met de gemeente. En die zeggen, nou, als jullie echt je stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk van die financiering rond te krijgen, dan willen zij wel dat gat eventueel dichten.
2: Als de restauratie klaar is, zitten ze nog wel met een klein probleem. Omdat de bomen de toren zijn voorbijgegroeid, is er van het uitzicht weinig meer te zien. Om de belevingsfunctie van de bezoekers alsnog te kunnen invullen, is de stichting met studenten aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo willen ze onder andere beeldschermen plaatsen waar droombeelden van het uitzicht op afspelen.
1: Dat kun je weer gebruiken om recreatief en toeristisch Lochem op de kaart te zetten. En maar nogmaals ook als middel om die verhalen te vertellen op allerlei mogelijke manieren. Ik denk dat via zo'n toren heel, heel goed en heel mooi kan.
0: En dat hele verhaal dat lees je nu op onze website en zie je de beelden.

Even een belangrijke waarschuwing. Als je dacht dat code rood vandaag alleen was, nee, ook morgen is code rood afgegeven. Dat meldt KNMI. Op onze website lees je daar meer over wat dat precies inhoudt. Is afgegeven omdat het bloedheet is. Ook morgen boven de 30 graden wordt. En vooral in dat in combinatie met dus de hoge luchtvochtigheid zorgt er volgens KNMI voor een zeer belastende hitte, om het maar zo te zeggen. Wat je daar tegen kunt doen, wat je vooral wel en niet moet doen, dat lees je op onze website regio8.nl. Voor nu kan ik je de tip geven, doe het rustig aan. Probeer jezelf niet te druk maken. Neem een lekker ijsje, ook ontzettend lekker. Koel je ook vanaf en geniet van de muziek van Regio 8. Dit is Bluff.

Ik ga zo meteen nog wat weggeven. Wat kaarten en waar die kaarten voor zijn, dat hoor je zo meteen na dat laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst wil ik nog even jouw hulp gebruiken, want ja, het is natuurlijk ontzettend heet, dus een beetje zin om te koken, dat heb je dan ook weer niet echt, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk ben ik op zoek naar jouw favoriete snack. En dan het liefst gegoten in een muzikaal jasje. Nou, hoe bedoel ik dat? Ik geef je even één voorbeeld. Kom maar door met je suggesties. 0646-0647-470022. Dat was hem. Heb je nou een suggestie voor een nummer waar je een snack aan kan koppelen? Laat dat dan even weten. Ik heb als suggestie Frikadel. Snap je hem? Frikadel? Rolling in the Deep?

0: online weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend, Castilla. Van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Nieuw.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
13: De Doetinchemse Kadefeest.
12: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties.

0: komen bedoeld is.
1: Check doetrumsekadefeesten.nl.
2: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort.

0: Alles.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Sven Dimmendaal. Ik vroeg, het is veel te warm om natuurlijk zelf wat te gaan koken. Dus welk nummer dat iets te maken heeft met eten wil jij horen? En André appte een best goede suggestie, namelijk Evert de Baptist. En la la la gehaktbal. Lekker. Oh, wat zou dat lekker zijn met dit weer, toch?

0: lekker.
1: Doe er maar eentje.
0: Ja, la, la, la,
1: twee of drie.
0: La, la, la, la, gehaktbal.
1: Eentje met hartkleppenvet.
2: Lekker hoor.
1: Even de baptisten. La, la, la, gehaktbal. Ja, het is veel te warm om te koken, dus ik dacht, weet je wat, ik kook even voor jou op de radio. Wat wil jij horen? Welk nummer dat iets te maken heeft met eten wil je horen? Dan hoef je vanavond niet meer te eten, denk ik. Jongens, wat is het bloed en bloedhete? Ja, het is ongelooflijk maar waar. Maar goed, ik kan die hitte een beetje voor je verzachten, want ik heb namelijk nog kaarten voor je. Kaarten voor niet zomaar een festival. Een van de mooiste festivals van de Achterhoek. Dan kun je denken aan de Zwarte Cross. Nee, er is nog een ander geweldig festival die, nou ja, best wel binnenkort plaatsvindt. En dat is Hoochiekoe. Dat is een Varsseveld. Wij doen daar uiteraard live verslag van hier op Regio 8. En ik heb nog twee kaarten voor je. Niet alleen ik, want je kunt ze de hele week winnen. En wat zeg ik, we hebben zoveel kaarten om weg te geven dat je ze tot, zelfs uit mijn hoofd, 4 juli nog kunt gaan winnen hier op Regio 8. Dus

Mocht je ze nou niet winnen, geen zorgen. Win je ze zeker wel een keer de komende weken. Nou, hoe kun je die kaarten nou winnen? Dat is misschien wel handig om te weten. Het enige wat jij hoeft te doen is een emoji. Je weet wel, hè, als je even naar je toetsenbord gaat, een emoji van een koe te sturen. Hè, hoochie koe. Dus stuur even een emoji van een koe naar 0647470022. En jij wint 2 kaarten voor hoochie koe.

Wist je dat Miley Cyrus heel graag van tuinieren houdt in haar vrije tijd? Ja, dat heeft ze ooit in een interview gezegd. Dat ze heel graag in haar vrije tijd de tuin induikt om te gaan tuinieren. Omdat dat haar rust geeft buiten haar drukke leven als artiest zijnde. Kan ik me wel in vinden. Al wil je met dit weer natuurlijk ook niet heel erg fantastisch graag in de tuin staan. Maar goed, dat is bijzaak. Hey, dit is Regio 8 en waar je kans maakt op kaarten voor Hoochiku. Wil je daar nou heen samen met je vriend, je collega, je moeder? Ik noem maar wat. Laat dat dan weten. Dat het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een emoji van een koe naar de studio appen. En jij bent erbij. Dus app even een emoji van een koe naar 0647 47 00 22. En ik heb hier twee kaarten voor je van Hoochiku. Een leuk evenement waar we uiteraard ook verslag van gaan doen. Dit is Jonas Blue nu voor je. En Fast Car.

beste muziek voor je vrijdagmiddag. Regio achter luister je naar. Vlak voor je weekend. Of misschien heb je wel weekend, want het is bloed en bloedheet. Veel bedrijven die besluiten om misschien wat eerder te gaan werken en om 3 uur dicht te gaan. Andere mensen die op het dak aan het strijden zijn, heel veel sterkte. Het is niet te doen, lijkt mij. Konden we maar terug in de tijd. 3 weken geleden, toen het nog zo'n 16, 17 graden was, toch? Yves Berendsen.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De organisatie van de Farm & Country Fair in Aalten heeft besloten om bij temperaturen boven de 35 graden geen landbouw- en showdieren op het terrein aanwezig te laten zijn. Volgens de organisatie staat het welzijn van de dieren altijd voorop. Het besluit is genomen in overleg met overheidsinstanties en diereneigenaren. Hoewel de organisatie dus zelf geen dieren toestaat voor shows, geldt dat niet voor huisdieren die bezoekers zelf mee willen nemen. Die verantwoordelijkheid leggen we bij de bezoekers zelf, laten ze weten. De man die gisteren een vrachtwagenchauffeur in Ulft te lijf ging met een slagersmes is een 55-jarige man uit Doetinchem. Het slachtoffer heeft zich moeten laten behandelen aan zijn verwondingen. Politieagenten hebben de Doetinchemmer weten aan te houden voor zware mishandeling. Verder wordt nog onderzocht of er sprake is van poging tot doodslag. Door de extreme hitte geldt vandaag code rood in Gelderland en is het Achterhoekse hitterecord uit 1976 gebroken. De warmste junidag ooit gemeten in de Achterhoek stond sinds 26 juni 1976 op 34,1 graad. Dat werd gemeten in Hupsel. En dat record was al aan het einde van de ochtend verbroken. De Graafschap gaat komend seizoen een nieuwe poging wagen om te promoveren naar de Eredivisie. De superboeren willen met de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde voor spectaculair voetbal gaan zorgen. Morgen is er een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Die wedstrijd is vanwege de hitte vervroegd van 2 uur in de middag naar 11 uur in de ochtend. Er wordt daar op het veld van USV Elinkwijk namelijk vanaf 2 uur een temperatuur van ruim 37 graden verwacht. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

Laatste nieuws. Niet alleen rondom de hitte natuurlijk, maar dat lees je allemaal op onze website regio8.nl. En wil je nou een beetje op de hoogte blijven van hoe het weer zich ontwikkelt tijdens die hittegolf? Houd dan onze website in de gaten, daar houden we een live blog bij. En blijf je continu op de hoogte van de hitte. Wat de hitte de komende dagen gaat doen ook. En wat jij het beste kunt doen is natuurlijk binnen blijven. Ook morgen code rood in de Achterhoek gemeld. En ik kan niet meer zeggen dan doe het rustig aan.

Hallo, heeft iemand al wat regen gezien? Gaat het nog regenen binnenkort? Of ja, ik mis dit geluid stiekem toch wel een beetje. Het geluid van de regen.

is het al zo heet. En dan moet je ook nog dansen op de vulkaan. Het is ongelooflijk. Maar het staat wel als een dijk. De dijk. En dansen op de vulkaan. Dit is Regio 8 met zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. En ik heb nieuwe muziek van mijn favoriete artiest voor je na het laatste nieuws. Eerst Evelyn Thomas.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig €250 miljoen uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere €125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
0: we oranje. Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Zondag 28 juni, het EK Living Statues. Living Statues. Levende standbeelden. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Zometeen mijn favoriete artiest onderweg. Welke dat is, hoor je binnen nu en 5 minuten. Ze heeft nieuwe muziek uitgebracht. En I love it.

Uit Doetinchem, Yara Bakes en Brighter Days. Ze maakt goede muziek, doet ze ontzettend lekker. En ze staat ook veel op het podium. Ik hoor de laatste tijd veel over haar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt aan het begin wist wie Yara Bakes nou was. Maar de laatste tijd laat ze zich veel zien. En dat doet ze eigenlijk heel goed. Ja, ik ben er best wel te verrast over dat er nog eens een keer iets unieks gemaakt wordt. Je hebt tegenwoordig heel veel popnummers die allemaal een beetje op elkaar lijken, weet je wel. En dit is een beetje, wat is het eigenlijk? Een beetje country-achtig wat ze doet, denk ik. In ieder geval lekkere muziek om naar te luisteren. En zeker met deze zomerse temperatuur en daarover gesproken. Heb je het over een artiest die zo de zomer ademt, is dat toch wel Roxy Dekker. Een van mijn favoriete artiesten van dit moment. Zij heeft nieuwe muziek uitgebracht. En ik dacht, die kan ik je natuurlijk niet onthouden. Superstar is dit op Regio 8.

Ik heb dus misschien wel de meest geniale tip voor jou als je geen airco hebt. Als je geen airco hebt, is het natuurlijk niet uit te houden met het weer. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een drone pakken en die boven je hoofd laten vliegen. Ja, dan laat je gewoon de drone boven je hoofd zweven. Die propellers die draaien wel van die drone. En dat blaast eigenlijk net koele lucht. Hoef je geen ventilator meer te kopen, hoef je geen airco meer te kopen. Kun je het gewoon doen met de drone. Dus ik weet wat ik ga doen. Ik ga zo meteen lekker een drone kopen en genieten van de lucht die blaast. Ik krijg net in mijn oortje te horen dat ik ook een ventilator kan kopen.

Hoe lang blijft deze hittegolf nog bestaan? We horen het zometeen binnen nu en een goede 6 minuten van onze eigen weerboer Gerrit Vossers. Hij schrijft zometeen aan met het laatste nieuws. En dat doet hij naar NXS en Need You Tonight.

0: Amsterdam. You one of my kind.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De veiligheid rond het station van Doetinchem werd gisteravond opnieuw besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Fractievoorzitter Ernst Kastelein van Gemeentebelangen Doetinchem gaf aan dat zijn fractie steeds meer signalen ontvangt dat de situatie rond het station weer verslechtert. Er komen namelijk klachten binnen bij de gemeente. Met een beschikbaar budget van ongeveer €100.000 zijn 2 toezichthouders ingezet. En er wordt extra aandacht besteed aan de schoonmaak van het stationsgebied. De man die gisteren een vrachtwagenchauffeur in Ulft te lijf ging met een slagersmes is een 55-jarige man uit Doetinchem. Het slachtoffer heeft zich moeten laten behandelen aan zijn verwondingen. Politieagenten hebben de Doetinchemmer weten aan te houden voor zware mishandeling. Verder wordt nog onderzocht of er sprake is van poging tot doodslag. Door de extreme hitte geldt vandaag code rood in Gelderland en is het Achterhoekse hitterecord uit 1976 gebroken. De warmste junidag ooit gemeten in de Achterhoek stond sinds 26 juni 1976 op 34,1 graad. Dat werd gemeten in Hupsel. En dat record was al aan het einde van de ochtend verbroken. De organisatie van de Farm & Country Fair in Aalten heeft besloten om bij temperaturen boven de 35 graden geen landbouw- en showdieren op het terrein aanwezig te laten zijn. Volgens de organisatie staat het welzijn van de dieren altijd voorop. Het besluit is genomen in overleg met overheidsinstanties en diereneigenaren. Hoewel de organisatie dus zelf geen dieren toestaat voor shows, geldt dat niet voor huisdieren die bezoekers zelf mee willen nemen. Die verantwoordelijkheid leggen we bij de bezoekers zelf, laten ze weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
13: Ja, zullen we even kijken of onze weerman niet ook gesmolten is?
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Ja, Gerrit, zit je nog aan elkaar? Ben je nog één vast geheel of ben je uit elkaar gesmolten?
15: Nee, ook niet uitgezakt door de warmte of zo, nee.
13: Nee, toch niet? Warm was het wel de afgelopen dagen?
15: Ja, nou ja, iedereen had er over. En als je de radio aanzet, dan als je het niet warm had, dan kreeg je wel het warm. Maar iedereen had over de hitte, dit,
13: sorry,
15: hitte,
13: hoor.
15: Dat. Ik vond het wel een beetje overdreven, moet ik zeggen. Maar ja.
13: Ja, maar ik vond het wel. Ja, kijk, het was heel warm, dat is ook zo. 36 graden zijn we in Nederland niet gewend. Maar ik vond het ook heel benauwd, of ligt dat aan mij?
15: Ja, de luchtvochtigheid is hoog en in combinatie met de temperaturen. Nou, op dit moment hebben we bijna 38 graden in de Achterhoek. Het record is trouwens wel verbroken voor juni. Dagrecord sowieso, want in het Eindhoven, daar is ruim 38,2 graden gemeten. En dat is de hoogste temperatuur in Nederland op dit moment geweest. Dus ik zie ook El nog. Die is nog een beetje hoger. Die zit bijna tegen 39 aan. Maar dat is in het zuiden van het land. Bij ons zitten we rond de 7, 38 graden. Maar door die hoge luchtvochtigheid, 40%, voelde het wel wat benauwder aan. En dan kun je een formule op loslaten en krijg je hitteindex en dan kom je aan de 40 graden. En het is niet de eerste keer, dat is wel eens vaker gebeurd, maar deze keer hebben ze het nog code rood tegenaan gegooid. En dat maakt natuurlijk extra, dat dikt de boel natuurlijk extra aan. Ik heb verschillende mensen gesproken en die zeiden, als het nu al code rood is, wat moet het dan wel worden als het een keer 40 graden wordt? Want 40 graden is het ooit wel geweest in Nederland, 40,7 staat het record uit 1991, volgens mij 25 juli. Maar dat is het nog niet geweest, maar... Door die luchtvochtigheid voelde het wat onaangenaam aan. En die temperatuur van 38 graden, dat zal langzaam gaan dalen als de zon nog wat lager uitkomt. En uiteindelijk komen nacht aan zitten we rond de graad of 22. Ja, daar komen we eigenlijk niet onder. Dus het wordt ook wel een beetje een plaknacht, een tropennacht. En in het zuiden van het land ontstaan wat regen- en onweersbuien. En die trekken ook nog richting het noorden. En daar hebben we vooral langs de Achterhoek kunnen we er wat mee te maken krijgen. De verschillen in de modellen lopen nog wel uiteen. Ik denk zelf dat het... er kan een bui vallen, maar dat over het algemeen meer valt. En de meeste buien die staan op het programma voor morgen. Want morgen wordt ook nog een dag. Heeft de KNMI in ieder geval voor Gelderland... ook nog code rood afgegeven, ondanks dat temperaturen wel wat lager uitkomen met 6, 37 graden. Maar ook dan is de luchtvochtigheid nog wel hoog. En in de namiddag, maar vooral in de avondperiode en nacht na de zondag, dan vallen er buien en dat is voor heel Gelderland. En daar zit dan onweer bij, maar ook, er kan ook even hagel bij zitten. Kan even goed doorregenen, fikse buien lokaal. En er zijn ook plekken waar het bijna niet zou vallen. Dat zullen we ook weer meemaken. Maar dan komt langzaam de verkoeling wel naar ons toe. Want in de nacht naar de zondag 19 graden. En zondag dan zal de temperatuur in de ochtend nog wel redelijk oplopen. We komen nog uit op 28 graden zo'n beetje. 29 graden begin van de middag. Maar dan gaat de wind om naar west- tot noordwesten richtingen. En dan komt de koelere lucht binnen. Eind van de dag, eind van de zondag is het dan een graad of 25. Kan een enkel buitje vallen overdag. Maar de meeste buien die worden weer verwacht in de avond en de nacht naar de maandag toe. En vanaf het volgende week... dan gaan we naar zomerse temperaturen van 23 tot 25 graden overdag. En dat is natuurlijk een stuk aangenamer dan deze temperaturen op dit moment.
13: Ja, dat kun je wel zeggen. Gerrit, dankjewel. Met andere woorden, lekker rustig aandoen. Ook voor jou. Maak er een goed weekend van. En sloof je niet te veel uit, hè?
15: Nee, dat is anders.
13: En goed weekend.
15: Joe.
16: Ben Dimmendaal, Regio 8.

Eduard, Dermot Kennedy, Turnstile. Zo vlak voor zessen. Eet smakelijk als je zo meteen gaat eten. Steek de barbecue in de hands, al is het daar denk ik haast al te warm voor. Doe het in ieder geval rustig aan, want het is bloed en bloedheet. Laatste nieuws rondom de hitte lees je uiteraard op onze website regio8.nl. Wat je nou kunt doen tegen de hitte, wat je vooral moet doen, wel en niet, dat lees je op onze website. En ook dus natuurlijk op de website van KNMI zelf. Eén ding, beloof me, doe het rustig aan. Hou jezelf rustig, want het is veel te warm om jezelf druk te maken. Druk maken is voor compressors en die kunnen wel tegen de hitte, jij niet. Dus doe het rustig aan, maak er een mooi weekend van en ik ben er maandag weer. Geniet van je weekend en morgen veel plezier natuurlijk, morgenochtend met Alad Ros. Ik ben er maandag dus weer, in de middag. Tot dan!

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet. Maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. En daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.
5: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: Chicoe.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete.

Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetter, spray plus navel. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra,
1: zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB, en gaan! Nieuw!

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Ben je ook nieuwsgierig

0: er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Vaya, vaya.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen daar mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Tui heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de Tui-app of je reisadviseur. Tui. Live happy.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl
12: Oranje

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Kessie, Kenno, uitgerust op vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. Nomad Outdoor, tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Sweet mine. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Ben je ook nieuwsgierig?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: 30. Altijd laag.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

beste muziek uit de Achterhoek hoor je alleen bij Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.